0: tijd. Ren voor meer zelfs, doch ik spür wirklich im Kreis.
1: Bonn FM. Studentisch, authentisch.